wil het radio, het radio, het radio. Hey chickens, when I'm not handing out knuckle sandwiches, then I'm shooting the breeze with chances of wolves